genezend kies je juist hij mij op maat zido, je juist hij zodo. Ik ben niet snak zo hij ja, hij ja, je doet daar nog eens, ik ben mystiek, ik denk dat ik niet goed mag zijn. Ik ben nou hij je beter gaat zien hij genoot, hij gaat iets meer gewinnen.

Mago i wat baat mon dishu et apto te ne u shab dishu ga shu dort mag wissen nishu chum datum no mi nish no gdosh et shoots das sun ni selina hopachi no chmago t gd beto ago john kitchen oder was wanna pe so oi tuk tang ga ditem hi got u gba ya ti at nagnot de beche su dotn how quebec gemago samuel robertson oder et se women ji ashto hi jesu gung ago ya che she mo de khne gba de dish ya go mi ti ba wen Dan is zij. Tegen je een beetje ben hier. Jij komt met schudden. Hij gaat op dag niet. Het was een mond. Hij heeft maar nog een schudden. Hij gaat maar goed. Hij spreekt mij.

0: stack up to again okay and he's way about I'm swearing they stack who good I'm swearing yawn ye and what said morgan you again a hint about to be there we heard maggie and here what did she about a david shad mug magn mojo sim shad ni gen ant eis bod mat augen yn hei ag o mwyon eis gwydog bag yn opdag not yn dewa sgaig yn ti gwaed y magn o Samuel Robertson eich dwi'n ei gege a beig i ymwyn yw yw eis ydw seit ym hadwe yw ty di yn sut stmyt mo mag ei ded
1: the most important thing they can do if everyone just goes home and takes one thing I would say probably safe charging, just not charging in your bed anymore, or not charging on a couch and unplugging when done. Fire prevention week is 1 week out of the year, but we should always kind of be fire smart and fire safe throughout the year. That means checking your smoke detectors every month, changing your batteries twice a year, and making sure all your exits are clear and you have two ways out of every room.
0: En ik moet het steekt dat je tot konst ogen en nee, hoe dat gaat en gaan gebouwen en het after dat en deze hoe dit zie je. Er is goed te behouden, je is goed door haar gebouwen en bouwen te je is steekt gebouwen en schijn te hebben. Banana chest, the idea to the church of Nutton held that she a G Sabbath seed. Hoy, Dabbit Sinano Tiago Moyon, is good do her to study by a more diagnosed bigger to stairs and mugmbuo, big bun hagging up diagnosed mugmag. He did go e boca no gets by it state and no danger G Siago make, is good dog by we. En ik doe het ook nog, maar ik heb ook de jitten doortuin moesten hier. En ik heb het stoelbuiten hier, dat je op de des gaan pissen. Maar ik heb het jachten dan, die is goed uit niet zo begonnen. Nes, dat je just not staan, dan den haar is hoe je in te was gegeven. Moest je je stedig bij dat je tochten en houdt gewoon het op schaguin. Ik denk, je moest niet stukken bij dat je daar dan en houdt was gegeven. Og Megan Samuel Robertson, how good I would see Deputy Fire Chief with their women chief. Mommy Nagman and Teda Malcolm Riverin who sneed to data tip at Siamit. Augia Nagmon Gaxter Suyumon Nestgeolm Stugusu Nagumo, waiting.